0: dan drink dan dra. Heb wat peper kan drink dan dra. Niet zo man, dus kun je staan. Maar wel een peper dan dra. Wat kan drink dan dra.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.